Oké. De koning van kaart heeft een beetje geklaagd, want ik had miertjes op mijn kamer. En